waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

Maar zij stuurt me kaarten uit Madrid en uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste vrouw en God, wat is ze lief.

0: Hallo, ik ben Piet van der Pimp en ik luister iedere zondagochtend naar de Teleradio 1 Schlagerraketen. Want ze draaien de echte lekkere muziek en ik blijf met zekerheid in de buurt van de radio. Ja ook, tot zo.
1: Teleradio 1.